De melodie gaat door, maar het ritme is leeg. Wat eens vol leven was, voelt nu zwaar. De noten vliegen weg, als bladeren in de storm. De harmonie is verloren, onze race is klaar.

leven vinden we het ritme terug. Een dans van zielen, stap voor stap. Tot die tijd zingen we ons stille lied. Verloren zielen in eindeloze cycli.